0: game is back in the States against Ecuador at the New York, New Jersey Stadium on June 25th. The cycle of time has not been favorable for the Netherlands. 1974, 1978, and 2010. Three finals and three failures. Arguably the greatest nation to have never won the tournament.
1: Nou, natuurlijk wat je terecht zegt, grote elftallen die je daar beschrijft. Voor mijzelf, 2010, ja, dat heb ik op mijn netvlies, dat heb ik zelf gezien. Ben je ook aan het huilen natuurlijk, toen Nederland die finale verloor.
2: Ja, ik denk toch voor een klein landje zoals Nederland hebben we nog best wel aardig gedaan. Alleen, we willen natuurlijk wel het hoogst haalbare halen als je meedoet aan een toernooi. En die kwaliteiten hebben we ook.
0: From Cruyff to Van Basten, Bergkamp to Robben. The cycle of succession comes with its own very special brand of Dutch elegance and ingenuity.
3: Behind the scenes met Oranje, Holland's next top model.
4: We zijn een land wat initiatief neemt in het voetbal en aanvallend wil spelen.
1: Goed in de bal zit, heel goed in de juiste benen spelen. In de jeugd wordt er ook heel veel opgetraind, natuurlijk op gehamerd.
4: De jeugd is altijd gericht in Nederland op puur het voetbal. Het zijn grote talenten die vaak heel veel technisch bagage hebben.
1: Ik denk dat we in de Nederlandse cultuur nog wel wat meer kunnen leren van Zuid-Amerikaanse landen. Als je kijkt naar het agressie, als je kijkt naar de manier van het beleven. Vorige WK natuurlijk uitgeschakeld door Argentinië.
2: Heel intense wedstrijd was. Tegen een geweldig land.
1: Ik kwam van achterstand, maken gelijk, verlenging, hectisch, penalties.
2: Elke penalty erin geschoten. Op training en dan komt de wedstrijd en dan mis je hem. En dat is ook zuur, maar dat is wel de voetballerij en daar moet je ook mee dealen.
1: Eindelijk trok Argentinië aan het langste eind en werden ze wereldkampioen. Maar dat is natuurlijk ook weer een extra motivatie voor deze groep, voor de jongens die er ook toen bij waren, om dit keer onze doelstelling te gaan behalen. Zijn we weer beter dan 4 jaar geleden? Dan moeten we weer laten.
3: Kom op, boys, kom op.
0: A convincing undefeated qualifying campaign is vindication of their progress.
5: En proost.
0: Anchored by their inspirational captain Virgil van Dijk, who is desperate to make amends for 4 years ago.
4: Nou, dit is een aanvoerder die iedere trainer zich wenst. Het is een grote persoonlijkheid, heeft heel veel ervaring. Of het zijn laatste WK is, weet ik niet. Dat zou kunnen.
0: As the Netherlands approach their 12th World Cup, maybe the cycle of time will favor the Orange Army.
4: Waarschijnlijk zullen ze het idee hebben dat we niet bij de allergrootste favorieten zijn voor de WK-winst. Maar wel een land zijn en de kracht van Nederland is wel dat we het van iedereen kunnen winnen. Want die capaciteit zit wel in het elftal.
1: Maar één doel natuurlijk en dat is wereldkampioen worden.
2: Momenten van speciale momenten van sommige spelers, dan geloof ik wel dat we iets heel speciaals kunnen maken deze zomer.
0: The Netherlands are in Group F, where they will face Japan, Sweden and Tunisia. They'll start in the Dallas Stadium, where they will face Japan on June 14th. They will remain in Texas to play fellow Europeans Sweden at the Houston Stadium on June 20th. Their final group game will be against Tunisia on June 26th at the Kansas City Stadium. The time is almost upon us. Four teams will begin their journey carrying the weight of their nations, dreaming and believing that they will win football's ultimate prize.
5: Jedna od najvećih osoba u Hrvatskoj općenito.
6: C'est un fort in classe, comme on dit en italien, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde.
7: Ja, isto tako je svoje špilo.
8: On je za mene uvijek ideo bio, još uvijek je. Hvala Bogu da smo iza njega nekako išli na svjetsko prvenstvo.
6: Et maintenant, c'est à lui aussi d'emmener les jeunes avec lui et de leur montrer le chemin du succès. Voilà.
5: Iza njega i za sebe da probamo ponoviti nešto nesvrno.
9: Das große Traum war ein.
10: It's the call of glory rising. Something electric is building. A monumental event is coming. 8 host cities. 32 teams. Billions of hearts beating as one. For the first time, the FIFA Women's World Cup comes to South America, to Brazil. The world's greatest players will play in the land of passion and futebol arte, where players become heroes, where those born for greatness rise into eternity. Walking through the streets of Brazil, you can already feel it. It will be a celebration. It will be iconic. It will be unforgettable. World, are you ready? Vai ser épico. Go epic. FIFA Women's World Cup Brazil 2027.

0: As Germany went on to win 5 matches in a row to qualify convincingly, balancing the old DNA with the new.
1: Deutsche Mannschaften immer super körperlich intensiv gespielt haben und das haben wir schon ein bisschen verloren die letzten Jahre. Das ist ja schon ein wichtiger Punkt, dass wir diese deutsche Mentalität wieder reinbringen.
2: Dementsprechend glaube ich schon, dass es auch in uns steckt, diese Physis auf den Platz zu bringen. Die ist für uns als Mannschaft auch zwingend notwendig.
1: Aber trotzdem uns nicht davor verschließen, auch moderne Einflüsse im Fußball zuzulassen. Können und haben auch in den letzten Monaten als Team extrem zusammengefunden. Ich glaube schon, dass andere Nationen, Brasilien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Portugal, über die Breite des Kaders vielleicht einen Tick besser aufgestellt sind. Aber wir werden jetzt nicht schon vorher die Koffer packen, sondern schon versuchen, zumindest mal für 6 Wochen auch Unterhosen dabei zu haben. Wenn alle gesund sind und wir die Entwicklungsschritte der letzten 2-3 Jahre weitergehen, dann, um dann vielleicht als Herausforderer auch für eine Überraschung zu sorgen.
0: Germany are in Group C with Curaçao, Côte d'Ivoire and Ecuador. They start their adventure at the Houston Stadium on June 14th against tournament debutants Curaçao. They head north, crossing the border to Canada, where they will face Côte d'Ivoire at the Toronto Stadium on June 20th. The final group game is back in the States against Ecuador at the New York, New Jersey Stadium on June 25th. The cycle of time has not been favorable for the Netherlands. 1974, 1978, and 2010. 3 finals and 3 failures. Arguably the greatest nation to have never won the tournament.
3: Nou, natuurlijk wat je terecht zegt, grote elftallen die je daar beschrijft. Voor mijzelf 2010, ja, dat heb ik op mijn netvlies, dat heb ik zelf gezien. Ben je ook aan het huilen natuurlijk toen Nederland die finale verloor.
4: Ja, ik denk toch voor een klein landje zoals Nederland doen we het nog best wel, hebben we het nog best wel aardig gedaan. Alleen, we willen natuurlijk wel het hoogst haalbare halen als je meedoet aan het toernooi. En die kwaliteiten hebben we ook.
0: From Cruyff to Van Basten, Bergkamp to Robben. The cycle of succession comes with its own very special brand of Dutch elegance and ingenuity.
5: Behind the scenes, met Oranje, Holland's next top model.
6: We zijn een land wat initiatief neemt in het voetbal en aanvallend wil spelen.
3: Goed in de balbezit, heel goed in de juiste benen spelen. In de jeugd wordt er ook heel veel op getraind, natuurlijk op gehamerd.
6: De jeugd is altijd gericht in Nederland op puur het voetbal. Het zijn grote talenten die vaak heel veel technische bagage hebben.
3: Ik denk dat we in de Nederlandse cultuur nog wel wat meer kunnen leren van Zuid-Amerikaanse landen. Als je kijkt naar het agressie, als je kijkt naar de manier van het beleven. Vorige WK natuurlijk uitgeschakeld door Argentinië.
4: Heel intense wedstrijden was tegen een geweldig land.
3: Ik kwam van achterstand. Maken gelijk, verlenging, hectisch, penalties.
4: Elke penalty erin geschoten op training en dan komt de wedstrijd en dan mis je hem. En dat is ook zuur, maar dat is wel de voetballerij en daar moet je ook mee dealen.
3: Eindelijk trok Argentinië aan het langste end en werden ze wereldkampioen. Maar dat is natuurlijk ook weer een extra motivatie voor deze groep, voor de jongens die er ook toen bij waren, om dit keer onze doelstelling te gaan behalen. Zijn we weer beter dan 4 jaar geleden? Dan moeten we weer laten.
5: Kom op, boys, kom op.
0: A convincing undefeated qualifying campaign is vindication of their progress.
7: En proost.
0: Anchored by their inspiration.

0: generational captain Virgil van Dijk, who is desperate to make amends for 4 years ago.
1: Nou, dat is een aanvoerder die iedere trainer zich wenst. Is een grote persoonlijkheid, heeft heel veel ervaring. Of het zijn laatste WK is, weet ik niet. Dat zou kunnen.
0: As the Netherlands approach their 12th World Cup, maybe the cycle of time will favor the Orange Army.
1: Waarschijnlijk zullen ze het idee hebben dat we niet bij de allergrootste favorieten zijn voor de WK-winst. Maar wel een land zijn en de kracht van Nederland is wel dat we het van iedereen kunnen winnen. Want die capaciteit zit wel in het elftal.
2: Maar één doel natuurlijk en dat is wereldkampioen worden.
3: Momenten van speciale momenten van sommige spelers, dan geloof ik wel dat we iets heel speciaals kunnen maken deze zomer.
0: The Netherlands are in Group F, where they will face Japan, Sweden and Tunisia. They'll start in the Dallas Stadium, where they will face Japan on June 14th. They will remain in Texas to play fellow European Sweden at the Houston Stadium on June 20th. Their final group game will be against Tunisia on June 26th at the Kansas City Stadium. The time is almost upon us. Four teams will begin their journey carrying the weight of their nations, dreaming and believing that they will win football's ultimate prize.
4: Jedna najvećih osoba u Hrvatskoj općenito.
5: C'est un fuori classe, comme on dit en italien, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde.
6: Jest tako österreichischer Spieler.
7: On je za mene uvijek ideo bio, još uvijek je. Hvala Bogu da smo i za njega nekako išli na svjetsko prvenstvo.
5: Et maintenant, c'est à lui aussi d'emmener les jeunes avec lui et de leur montrer le chemin du succès. Voilà.
4: I za njega i za sebe da probamo ponoviti nešto nesvrno.
8: Das große Drama war denn.
9: It's the call of glory rising. Something electric is building. A monumental event is coming. 8 host cities. 32 teams. Billions of hearts beating as one. For the first time, the FIFA Women's World Cup comes to South America, to Brazil. The world's greatest players will play in the land of passion and futebol arte, where players become heroes, where those born for greatness rise into eternity. Walking through the streets of Brazil, you can already feel it. It will be a celebration. It will be iconic. It will be unforgettable. World, are you ready? Vai ser épico. Go epic. FIFA Women's World Cup Brazil 2027.